0: Goedenavond.
1: Met een goede overzicht.
0: Ik ben een wazer, stil in een verre toren.
1: Oké, sir.

0: toen had ik iets kritiek op mijn denk dat ik hem niet doen over waar je zit misschien.
1: Stupid.
0: Thanks, Reaper. See you.

0: Maar ik weet niet of ik het niet doe, maar hoor je sinds misschien.
1: Mijn voorkeur
0: na. Rust, mijn voorkeur na.
1: Mijn voorkeur na. Mijn voorkeur na. Mijn voorkeur na. Mijn voorkeur na. Mijn voorkeur na. Mijn voorkeur na.
0: Mijn voorkeur na.